kwijt bent, moet je over het muurtje klimmen. En dan lazer je vanzelf mijn huis in. Ik ben er zelden, of nooit of niet. Je kijkt maar wat je aantreft, dat is alles. En je vindt het zelf wel uit. Geef de beesten wel eten. En neem de telefoon niet aan. En doe de voordeur niet open. Laat de deurwaarders een beetje buiten staan. Ho, ho.

geef me dan je overhemd. En ik geef mijn overhemd aan jou. Als je weggaat, schrijf het op een briefje. Als je ver weggaat, schrijf het op een briefje. Als je voorgoed weggaat, schrijf iets op mijn mouw. Als ik nog slaap,

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Drugcommissaris Inne van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6.500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief nadat de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in het beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken, maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. Drugcommissaris Inne van Wijmeer trekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief nadat de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in het beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
2: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
4: Leuk dat je luistert.
5: Hallo, mijn netje van de radio.
6: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: de stoptrein naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B. Herhaling. De stoptrein naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B.
1: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
2: De luisteraars allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. En zijn we weer. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van het gezellige amazing programma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummer 2. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België en Vlaanderen. Wat een plaat om mee te beginnen, of niet soms? De man heet Mark Winter en de titel van deze single is De Overwegwachter. De heerlijke muziek, vandaag ook wederom vanuit Studio 2 en in onze studio aanwezig het bekende bakje koffie. En het glaasje water mag er zeker niet ontbreken, dan roep ik altijd maar, dan gaat het weer helemaal goed komen in het programma. En verderop in de show de Hollandse amazing plaat van toen. En ook Len Robbins is wederom van de partij deze week. De muziek uit Nederland en ook uit België Vlaanderen, Mark Winter. En dan gaan we langzaam overschakelen naar België Vlaanderen. Daar vinden wij de nieuwe single van de dames van K3. Die hebben wat plaatjes gemaakt ondertussen. En deze is getiteld De Superheld. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen. Dit is Just Dutch.

Jazeker, je bent een superheld. Nou, leuk plaatje of niet, soms dames en heren, Oh, ik zie dat de koffie is alweer op. Daar moet ik alweer wat gaan doen. Zo snel aan het begin van het programma. Ja, nou, dat wordt dat. En hier is Wilfred Genee. Ah, korreltje zout.

En ze is radeloos en ze is hopeloos, dames en heren. Dat is niet goed met Larissa hier in Just Dutch. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. Larissa was dit met Gek op jou. Hier is Frans Bauer, Billy Dans en daar heb je even voor mij.

Dat is er eentje van Frans Bauer, Billy Dans. Ja, heb je even voor mij Niels de Stadbader, namens die hier in de zomer met zijn nieuwe single. Hoe doe je dat? Nou, ik heb geen idee, maar we gaan luisteren.

0: Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Want een uitstekende nieuwe single, dames en heren, hier in Just Dutch. En getiteld Hoe doe je dat?
1: Johan de Graaf in Just Dutch draait ze echt.
2: Allemaal.
1: Steeds weer.
2: Zin in muziek.
1: Zin in muziek.

nieuwe single, dames en heren, hier in de show van Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter of alleen, daar is hij, voor daar is hij. We zaten er alweer met smart op te wachten en daar is hij inderdaad. Straks toch de Hollandse amazing plaat van toen, hier in Just Dutch. Allemaal vanuit Studio 2 natuurlijk, met Glenn de Robbins, de zomermelodie.

een hele mooie zingel of niet. Soms deze van Edcilia Rumbi. En jij was bij mij. Mooie muziek hier in het Duits met Steve Tiedens. Ja, en Piet. Wat hebben we vandaag geleerd?

Maar wat hij hier allemaal uitvindt? Hij kijkt naar heel Hans Aangebrand. Zet die noven er af, want dag houdt er hier heel Hans af. Zie je gereed? Gereed voor een feestje? Alleen

0: Zeker het dak gaat eraf. Straks nog, dames en heren, de Hollandse Amazing plaat van toen. Ja, dit was even van Steve Tielens en Piet. Piet Huizentruit, als ik het goed moet zeggen. Ja, vind ik ook. Heerlijke muziek in de show. Maar het eerst even tijd voor een bakje koffie.
1: Daar is de koffie! Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?

is toch een leuke plaat of niet? Zoals deze van de Mart Hoogkamer. Ik kwam hem tegen in het archief. Ik dacht, ach, ik doe hem gewoon nog een keertje. Maar straks ook nog de Hollandse Amazing plaat. En dit is een mooie van Clouseau.

Dat is een prachtige single, of niet om deze, uit het tv-programma Uit de Leefde voor Muziek. Dat was een hele mooie plaat van de twee heren van Clouseau, getiteld De Koning Liefde. Hier is Django Wagner.

Dat is toch een mooie plaat hier in Just Dirt. We zijn nog steeds in afwachting van de Hollandse Amazing-plaat. Maar ja, die komt pas over twee plaatjes. Omdat het natuurlijk volgens onze vaste formule moeten doen. Eentje uit Nederland en ook eentje uit België, Vlaanderen. Dit was Nederland, Django. Wacht, nou, hier zijn Sascha en Davy. Oh, zijn het die ogen?

0: kennen we natuurlijk ook van Koos Albers, dames en heren, of niet soms. Is de Vlaamstalige versie van Sunshine Davy. Hij is toch wel leuk, moet ik zeggen. Met zijn het je ogen.
1: Hier, hier,

kennen we ook van de Ted Easton Jazz Band. Hè, met Oh Mona. En met Cornella. Dit was een van de havenzangers, de gedeelde Oh Mona. Zo bijna weer tegen het einde van het programma Just Dutch. Met Tamara en Tom. Met Dots in de smidse.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Hele-Dilse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Drugcommissaris Ine van Wijmeer strekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief waarna de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in het beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen. Maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Monza's favoriet.
14: Hallo. Ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdicht en Tiet. Veel luisterplezier.
13: Monza's favoriet.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro. Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be. Oftewel www.bureautop.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
1: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws. Drugcommissaris Inne van Wijmeer strekt aan de alarmbel over de recente schietpartijen in Brussel. In de Kamercommissie Justitie pleiten ze voor dringende maatregelen om Brusselse jongeren uit de klauwen van drugbendes te houden. Volgens Van Wijmers worden vooral kwetsbare tieners en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld met snel geld. Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Miss België-organisatrice Darlene de Vos. De man werd door een voormalige deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Maar het dossier wordt definitief geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. In Frankrijk heeft de politie 500 mensen opgepakt tijdens massale onderwijsprotesten. Honderdduizenden scholieren en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de geplande besparingen. Vooral in Parijs liep de situatie uit de hand met rellen en confrontaties. Sinds vorige week staat de teller in Frankrijk op meer dan 6.500 arrestaties. Ook in eigen land liep het studentenprotest gisteren weer helemaal mis. De politie van Luik heeft 30 amokmakers opgepakt. Een aanvankelijk vreedzame betoging werd gekaapt door relschoppers die brandstichten en vernielingen aanrichtten in het winkelcentrum. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man gedroeg zich uiterst agressief nadat de politie het vuur opende. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar, horen we. Het motief is nog onduidelijk. Sport. De jonge duivels hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap. Onze Belgische belofte speelde in het beslissende duel 0-0 gelijk tegen Denemarken. Maar dat was voldoende om als groepswinnaar te eindigen en een rechtstreeks ticket te pakken voor het EK. Dat vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Hier en daar nog wat mist. We starten dan straks nog wel met opklaringen, maar tegen de vroege avond trekt een regenzone vanaf de kust over het land met kans op lokaal onweer. Voorlopig nog wel zacht vandaag met temperaturen tot 23 graden. Maar donderdag dan is de herfst in het land. Het koelt fors af met 15 graden nog overdag en flink wat buien.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.

We gaan nu dus op de Franstalige Tour met Daniel Gérard met Beautiful.

0: reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje MF Drie Koningen. Info @m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be. Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs Broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue stijl. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingsschakel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
1: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
4: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Mazeik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Mazeik.
5: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree.

0: beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten, ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
2: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel.
4: veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruidshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Straks komen de federale topministers weer opnieuw samen voor de cruciale begrotingsgesprekken. Premier De Wever zoekt 10 miljard. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke deelde tijdens een gastcollege aan de UGent alvast een stevige prik uit aan de coalitiepartners. Volgens hem mag het geld niet alleen gezocht worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dus ook bij de rijkeren. Vooruit eist dus dat de sterkste schouders een grotere bijdrage leveren om het begrotingsgat te dichten. In de Zwarte Zee staat opnieuw een olietanker in brand voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip getroffen door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd worden gered. Oekraïne claimt dat het schip deel uitmaakt van de zogenaamde Russische schaduwvloot. De spanningen op zee lopen zo pijnlijk op na eerdere aanvallen op twee vrachtschepen en een Turks graanschip, waarbij eergisteren nog twee doden vielen. In Kenia is voor het eerste geval van ebola bevestigd. De patiënt, een Keniaans burger, werd een maand geleden ziek in Congo, maar overleed maandag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Zo is meegedeeld. In Luik is het de hele avond onrustig gebleven gisteren door een honderdtal relschoppers dat vernielingen bleven aanrichten in het centrum. Dat meldt de politie. Die greep telkens in met het waterkanon en traangas om de relschoppers uiteen te jagen, maar dat lukte niet meteen. Rond 10 uur was de rust wat terug. In de loop van gisteravond zijn nog een 20-tal arrestaties verricht, bovenop de 30 arrestaties die eerder gebeurden. De weersverwachting dan. We starten nog droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land, met lokaal kans op onweer, vooral tegen de avond. Het is nog wel zacht vandaag bij 23 graden, maar morgen houden we best de paraplu bij de hand, want het koelt fors af met ook wat wind. Amper 15 graden. De kans op buien is vrij groot.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede morgen, luisteraars, uit het programma Jukebox Time met Tricky. Dit is een vervangprogramma van onze collega Bobo. Ik blijf in jullie gezelschap tot 11 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui prie.

0: Ja, beste mensen, dat is een einde gekomen met het programma. Mij horen die aanstaande morgen tussen 19 en 22 uur met Goud van Oud met Tjeuke. Dag. En tot morgen dan. Dag.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Zondag Matinee Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Straks komen de federale topministers weer opnieuw samen voor de cruciale begrotingsgesprekken. Premier De Wever zoekt 10 miljard. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke deelde tijdens een gastcollege aan de UGent alvast een stevige prik uit aan de coalitiepartners. Volgens hem mag het geld niet alleen gezocht worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dus ook bij de rijkere. Vooruit eist dus dat de sterkste schouders een grotere bijdrage leveren om het begrotingsgat te dichten. In de Zwarte Zee staat opnieuw een olietanker in brand voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip getroffen door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd worden gered. Oekraïne claimt dat het schip deel uitmaakt van de zogenaamde Russische schaduwvloot. De spanningen op zee lopen zo pijnlijk op na eerdere aanvallen op 2 vrachtschepen en een Turks graanschip, waarbij eergisteren nog 2 doden vielen. In Kenia is voor het eerste geval van ebola bevestigd. De patiënt, een Keniaans burger, werd een maand geleden ziek in Congo, maar overleed maandag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, zo is meegedeeld. In Luik is het de hele avond onrustig gebleven gisteren door een 100-tal relschoppers dat vernielingen bleven aanrichten in het centrum, dat meldt de politie. Die greep telkens in met het waterkanon en traangas om de relschoppers uiteen te jagen, maar dat lukte niet meteen. Rond 10 uur was de rust wat terug. In de loop van gisteravond zijn nog een 20-tal arrestaties verricht, bovenop de 30 arrestaties die eerder gebeurden. De weersverwachting dan. We starten nog droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land, met lokaal kans op onweer, vooral tegen de avond. Het is nog wel zacht vandaag bij 23 graden, maar morgen houden we best de paraplu bij de hand, want het koelt fors af met ook wat wind. Amper 15 graden en de kans op buien is vrij groot.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Monza's favoriet.
11: Hallo. Ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Zakdichtend Tiet. Veel luisterplezier.
3: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheiligen weurt Biersel terug even het kinder van vreuger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvriendmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de
2: boerderijen. Brug 36, oude brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kineavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kineavond op vrijdag 23 oktober. In CC de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola. Ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Op zondag 18 oktober organiseert de Missiekring Molenbeersel een afhaal-eerdag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 en 12:30. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogerstraat nummer 49 te Molenbeersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of door overschrijving op het nummer BE 25 73 52 22 33 34 82. Ter attentie van Missiekring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Kinrooi. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Road Trip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur. In de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven, kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering, over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Zaterdag 17 oktober, superkienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren open om 18 uur, de aanvang is om 19:30 uur. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, superkienavond, Duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. Onder het motto samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30 uur. Kinderanimatie voor de kleintjes. Heerlijke Bikkie Burgers en vers gebak. Grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade. Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop 20 euro. Dagkassa 25 euro. Dit gaat allemaal door BMW Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur. Fanfare de Vrijheidszone, Cinema Paradiso op 31 oktober. In de bunker Nedersveld nummer 4 te Keunrooi. De deuren openen om 19:30 uur, de aanvang is om 20 uur. Presentatie Mark Goedemakers en zang Fine Smeets. Tickets aan €10, het zijn vrije plaatsen. Verkrijgbaar bij de leden ofwel via telefoonnummer 0032 476 79 91 99, ofwel aan de kassa.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keunrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: VZW Brookhoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond. Algemene kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in zaal De Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren openen om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober. Met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank, een pakkend theaterspektakel met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. CV De Zwijtjatten presenteren Artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30 uur, de voorverkoop is €10, het inkomen is €15. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en gidsen Mazeik. Nationale Renstal Trommelke richt op 18 oktober aanstaande de 12e autoslalom van Kinrooi in op het industrieterrein Leuwerbroek. Het wedstrijdcentrum bevindt zich aan de gebouwen van Houthandel van Hoven. De inkom is gratis. De eerste start wordt voorzien om 11 uur. Er is catering voorzien aan democratische prijzen. Het parcours bedraagt ongeveer 1600 meter die de piloten 3 maal moeten afleggen. Dit is een van de moeilijkste disciplines van de autosport. Wij verwachten piloten vanuit het hele landsgedeelte. Voor meer info www.nrtrommelke.be ofwel een e-mail nr.trommelke@nrtrommelke.be. Gezinsbond Fusie Kinrooi. Fabrieksbezoek Martien op maandag 9 november van 14 tot 18 uur. Ontvangst met koffie, thee en gebak. Live modeshow, bezoek aan fabriekswinkel waar ook gekocht kan worden. Inschrijven bij Mijne Broens op het telefoonnummer 089 70 39 87 of bij Suzanne Karens op telefoonnummer 089 56 34 81. Opstapplaatsen Molenbeersel aan de Stegel om 14 uur en in Keisnig aan de Oude Spar om 14:15 uur. Tante Odilia komt op bezoek. Een doldwaze klucht vol misverstanden en verwarring. In CC De Stegel te Molenbeersel. Op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober vanaf 20 uur en op vrijdag 6 en zaterdag 7 november vanaf 20 uur. Reserveren kan op www.popcornproducties.be oftewel info@popcornproducties.be.
0: Dit is Radio Monza Informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Stegersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel

0: 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Jules, Victoria, Bikkel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooy, Natterveld 25, 3640 Kinrooy. Telefoon 0032 475 21 69 54. Trekking van de Tombola bij Radio Monza. De 16e prijs. Russell Hobbs Broodrooster. Het nummer 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. Het nummer 50.546. De 18e prijs. Een socket set. Het nummer 43.162. De 19e prijs. Een groentehakker. Het nummer 21.896. De 22e prijs. Een domo fondue staal. Het nummer 43.983. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, het nummer 50.475. De 29e prijs, een Magimix ijsbereider, het nummer 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingsschakel, het nummer 40.178. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, het nummer 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooy of op afspraak in de studio met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen met het nummer 0032 475 32 35 23. Uitslag via Facebook, Radio Monza, website van Radio Monza en losse flyers.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooy op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza. Het nieuws. Straks komen de federale topministers weer opnieuw samen voor de cruciale begrotingsgesprekken. Premier De Wever zoekt 10 miljard. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke deelde tijdens een gastcollege aan de UGent alvast een stevige prik uit aan de coalitiepartners. Volgens hem mag het geld niet alleen gezocht worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dus ook bij de rijkere. Vooruit eist dus dat de sterkste schouders een grotere bijdrage leveren om het begrotingsgat te dichten. In de Zwarte Zee staat opnieuw een olietanker in brand voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip getroffen door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd worden gered. Oekraïne claimt dat het schip deel uitmaakt van de zogenaamde Russische schaduwvloot. De spanningen op zee lopen zo pijnlijk op na eerdere aanvallen op 2 vrachtschepen en een Turks graanschip, waarbij eergisteren nog 2 doden vielen. In Kenia is voor het eerste geval van ebola bevestigd. De patiënt, een Keniaans burger, werd een maand geleden ziek in Congo, maar overleed maandag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, zo is meegedeeld. In Luik is het de hele avond onrustig gebleven gisteren door een 100-tal relschoppers dat vernielingen bleven aanrichten in het centrum, dat meldt de politie. Die greep telkens in met het waterkanon en traangas om de relschoppers uiteen te jagen, maar dat lukte niet meteen. Rond 10 uur was de rust wat terug. In de loop van gisteravond zijn nog een 20-tal arrestaties verricht, bovenop de 30 arrestaties die eerder gebeurden. De weersverwachting dan. We starten nog droog, maar al snel trekt de regenzone vanaf de kust over het land, met lokaal kans op onweer, vooral tegen de avond. Het is nog wel zacht vandaag bij 23 graden, maar morgen houden we best de paraplu bij de hand, want het koelt fors af met ook wat wind. Amper 15 graden en de kans op buien is vrij groot.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
4: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Pak dicht een tiet. Veel luisterplezier.
0: Monza's favoriet.

Hoi hoi, een hele goede middag lieve luisteraars. Het is weer tijd om samen de week te breken. En ik heb er zin in. En weet je wat, zolang we de zon nog zien schijnen, hebben we eigenlijk al een goede reden om er iets moois van te maken. Dus beginnen we vandaag met Gerard Schoonebeek en zijn heerlijke nummer. Zolang ik de zon nog zie schijnen.

Bitte süße Zärtlichkeit. Deze was van Andrea Berg natuurlijk. Intussen bijna 11:45. Wij gaan verder met een plaatje van Creedence en Clearwater Revival. Dit is Hello Mary Lou.

Een oud nummer van John de Bever. Hij was toen maar een jonge tiener toen hij dit liedje zong. Hij werd ontdekt door vader Abraham. Een mooi nostalgisch nummer, deze Als ik later eens trouw. We gaan verder met wat country vibes. Dit is Cathy Mattea met Coffee Days en Whiskey Nights.

De Duitse slagerzangeres Claudia Jung. En met deze Amore Amore had ze in de jaren 80 haar grote doorbraak. We gaan helemaal terug naar het jaar 1972. Dit is Vicky Leandros met Après Toi.

Daxys Midnight Runners was dit met Come On Eileen. En dan gaan we naar de gezellige harmonica muziek van het harmonica duo Schribbel en Hubert. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dit is de Schneewalzer.

Dat waren de Cats natuurlijk met I Could Never Hurt. Een nummertje wat nu hoog in de lijsten staat is deze van K3, de zomer van Oyalele.

Son of My Father. Deze was van Chicory Tip. Hopelijk spreek ik dat je het uit. Het uur is weer bijna om, maar geen paniek. Na de klok van 1 ben ik gewoon weer helemaal terug. Dus luister zeker verder. Te beginnen met deze van Dolly Parton. Do I ever cross your mind?

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Elantale muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flamenkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Elantale muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BNV Ellenhof. Scheimansplein nummer

0: 18 te L. De zaal open om 18 uur.
1: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Het assiseproces over de moord op barones Ulens is onverwacht uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. De advocaat heeft echter een wrakingsverzoek ingediend in het hof. De schuldvraag werd gisteren door de jury erg nipt beslist, waarna het hof zich aansloot bij de meerderheid. Volgens de verdediging kan dat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De Antwerpse politie mag vanaf nu mensen die bekend staan voor overlast preventief oppakken nog voor ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur lang vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester van Doesburg beslist. De maatregel geldt ook voor mensen zonder wettig verblijf, al heeft de Liga voor Mensenrechten wel enkele bedenkingen. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 15 doden gevallen bij felle Russische raket- en droneaanvallen. Er viel ook 40 gewonden, onder wie verschillende kinderen. Volgens president Zelensky werden vooral woonwijken en appartementen geraakt in en rond de hoofdstad Kiev. In het wielrennen heeft Laura Vivet net naast het goud gegrepen op het EK tijdrijden voor junioren in Slovenië. Vivet klokte aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar kwam aan de streep uiteindelijk 3 seconden tekort voor de Europese titel. Ze pakt wel zilver. Intussen zorgde Vic de Smet bij de junioren mannen voor extra Belgisch succes. Hij pakte zo net de bronzen medaille. De zeekat is verkozen tot vis van het jaar. Deze inktvissoort zwemt massaal in de Noordzee, waar wordt momenteel vooral naar Spanje geëxporteerd voor calamares. Volgens de sector zouden we de inktvis beter ook in eigen land vaker op het menu zetten. Vanmiddag meer en meer wolken. Er volgt regen tegen de avond, maxima 23 graden. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone met pittige buien en mogelijk onweer over het land. Morgen klaart het af en toe op, maar ook dan felle buien en een gure koude wind. De temperatuur doet een flinke duik en strandt op amper 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Hoi hoi, daar zijn we weer. Ik ben Kramer Sandra, jullie zendster hier bij Radio Monza tot deze middag 15 uur. Heel fijn dat jullie er opnieuw bij zijn. Ik heb al heel wat leuke nummers klaar liggen, dus laten we maar gewoon van start.

0: kom uit de bedstee, mijn liefste. Deze was van Egbert Douwe. We gaan er een beetje energie in steken met deze van Iggy Pop. Dit is Real Wild Child.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild.

The King of Rock and Roll, dit was Elvis Presley met Return to Sender. En daar ging weer iets mis. Oh. Ja, het is alweer opgelost. Een meezinger nu, eentje van Corrie Konings. Waar moet ik heen zonder jou?

Russo's met Velvet Mornings. Morgen ga ik met toffe meiden, vrouwen met wie ik vroeger heb gewerkt in woonzorgcentrum Zorgvliet, een dagje op stap. We trekken naar Leuven en daar gaan we ons uitleven in een escape room. En natuurlijk bijbabbelen. Want uiteindelijk zijn we misschien allemaal wat ouder geworden. Van binnen weten we het nog altijd. Girls just wanna have fun. En daarom dit volgende nummer van Cyndi Lauper.

Emma Heesters en Rolf Sanchez met Contigo. Terug wat Nederlandstalig, maar dan al een heel tijdje geleden. Eens kijken of jullie deze nog kennen.

Daar bij die molen, dit waren de havenzangers natuurlijk. We gaan naar het jaar 72. Dit is Simon & Garfunkel met Cecilia.

Ja, dat waren Simon en Garfunkel. We gaan naar muziek terug met een Ierse invloed en invloeden van folkmuziek. En dan heb ik het over de Ierse zangeres Sinéad O'Connor. Een heel mooi nummer trouwens deze, I'll Tell Me Ma.

0: was Frans Bauer met Zeven Rozen, Zeven Jaren. Ik heb een nummertje klaar liggen en dat is het originele, want het is al heel vaak gecoverd. Deze van Boudewijn de Groot, Verdronken Vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Ja, ze was ooit de vrouwelijke stem naast Meat Loaf, maar ze kon ook zelf solo goed haar mannetje staan. Want ze haalde met dit nummer We Belong to the Night een nummer 1 hit in het jaar 1979. Dit was Ellen Foley. Ik zie dat we weer naar de klok van 2 uur toe gaan. Dat betekent reclame en nieuws. Ik denk, we gaan gewoon even non-stop draaien. Ik hoor jullie na de klok van 2 terug. Tot zometeen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag

0: Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In Den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlak bij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In Den Fummer 18, te Deurne, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Gebroedersvers van Doe-het-zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: In het Brusselse Sint-Gilles is een moordonderzoek gestart nadat een vrouw dood is teruggevonden in haar appartement. Het was de school van haar kinderen die de hulpdiensten inschakelde omdat niemand de kinderen kwam ophalen. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld is momenteel nog onduidelijk. In Luik heeft de politie deze maand al bijna 110 scholieren opgepakt bij de aanhoudende onderwijsprotesten. De helft van hen werd gisteren gearresteerd. In heel Wallonië wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het onderwijs. De situatie liep op verschillende plaatsen zwaar uit de hand. Jongeren stichten brandjes en richten vernielingen aan. De extreme droogte van de voorbije maanden heeft een gigantische ravage aangericht in de land- en tuinbouw. Volgens een eerste schatting van de Boerenbond loopt de totale oogstschade op tot €260 miljoen. De vage term binnen een korte tijd om verborgen gebreken te melden verdwijnt over jaren uit het wetboek. Wie nu een huis of apparaat koopt met een fout moet volgens een onduidelijke regel snel naar de rechter stappen. Onder impuls van nieuwe Europese consumentenrichtlijnen komt daar verandering in, zegt advocaat.be. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 15 doden gevallen bij nieuwe Russische raket- en droneaanvallen. Volgens president Zelensky raakten tientallen projectielen woonhuizen en appartementen in en rond de hoofdstad Kiev. Er zijn ook 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. In de Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De nieuwe opstoot van geweld komt er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. Sport. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laure Five greep bij de juniorenvrouwen net naast het goud en strandde op amper 3 seconden van de Spaanse winnares en pakt zilver. Bij de junioren mannen was er Belgisch succes met een bronzen medaille voor Vic de Smet. Min en meer wolken en regen met maxima tot 23 graden. Vanavond en vannacht trekt een actieve regenzone over met pittige buien en kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar krijgen we ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar 15 graden. Ook vrijdag regen. In het weekend wachten ons enkele buien, maar ook wat zonnige perioden bij 15 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Hoi hoi, we zijn er weer. Het laatste uur van Breek de Week met Sandra is aangebroken. Woensdag mag dan bijna gebroken zijn. Ik ben nog niet helemaal uitgepraat hier, dus blijf nog even gezellig luisteren. Wat dachten jullie van een beetje country om mee te starten? Dit is Kylie met Cowboy Up.

Suzy Quattro met If You Can Give Me Love. Prachtig nummer. Tina 2 alweer. Terug wat Nederlandstalig. Een meezinger. Meisjes aan de macht.

Ja, dat was de Britse pop- en dancegroep. Ze zijn met 5. En dit nummertje ging over liefdesverdriet. One for Sorrow van Steps natuurlijk. Een Duitsstalig nummertje dan van Helene Fischer. Und morgen vroeg, kus ich dich wach.

Dat was er nog eens eentje uit de 90s. Petra met Mooi is het leven. Terug wat Duitsstalig. Dit is Andy Borg met Adios Amor.

Lex Uiting met Noodzuje. Gewoon omdat het zo'n mooi nummer is. We gaan naar 1996. Een rustig nummer van Sanne. Land van ons twee.

Land van ons twee. Deze was van Sanne. Wat een mooie was dat. We kennen Kerstin Ott vooral van het nummertje Die Immer Lacht. Deze is wat minder bekend, maar toch wel ook heel erg mooi. Dit is Regenbogenfarben.

Als dat gebeurt, deze was van Ingeborg natuurlijk. En daarmee zijn we dan ook al stilaan weer gekomen aan ons voorlaatste nummer. En dat past perfect bij hoe ik mij nu voel. Het nummer heet Genoten van Guus Meeuwis. Want ik heb genoten van jullie gezelschap en natuurlijk van de muziek.

Ik heb genoten. Deze was van Guus Meeuwis. Het zit er weer op. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren, de berichtjes en alle lieve reacties. En ik hoop dat ik jullie woensdag iets mooier heb mogen maken. Maak er voor de rest nog een fijne verdere dag van. Zorg voor jezelf en voor natuurlijk voor elkaar. De week is nu gebroken en ik wens jullie het beste. Rustig aan en hopelijk tot zaterdag. Heel veel liefst, dit was Breek de Week met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Ellentalen Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord, Zuid, Oost, Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentalen Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door. BNV Ellenhof. Schijmansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.

0: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Zondag Matiné Live. Op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: Moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar jonge kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Die gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. En een oplossing is nog steeds niet in zicht daar. Elise Mertens heeft gestunt op het tennistoernooi in Peking in China. Ze klopte in de 8e finales de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinale speelt Mertens tegen de Poolse Iga Świątek, dat is de nummer 8. Mertens zelf staat 19e. Derde Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van de Kerkhoven de tweede tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter en dus pakte van Kerkhoven zilver. Eerder pakte Laura Vivé zilver bij de junioren vrouwen en Vic de Smet won brons bij de junioren mannen. Vanmiddag meer en meer wolkenregen bij 23 graden. Vanavond en vannacht pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen met af en toe buien, maar een koude wind en slechts 14 graden nog.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: enkele andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.

0: voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak machines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
1: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
4: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM.

0: Computers.
1: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737 in Rotem, Dilze, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: www.traiteurdienstjakkejake.be. Ontdek ons winteraanbod afhaalgerechten. Toppers zoals konijnenbout met pruimen, varkenswangetjes met mosterd en truffelpuree, beenhammetje met zuurkool, stampot, spek en rookworst. Dagelijks een ruim aanbod van 80 gerechten. Ook soep, stampotten en desserten. Onze winkel is iedere dag geopend. Bekijk ons compleet aanbod op onze website www.traiteurdienstjakkejake.be. Ons adres, Rijksweg 770 in Dilse, Stokkum. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
3: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: In Brussel staat de politie massaal paraat bij het parlement van de Franstalige gemeenschap. De ordediensten bereiden zich voor om het gebouw en de omliggende straten volledig af te sluiten. Een van de organisatoren van de onderwijsprotesten heeft scholieren en leerkrachten namelijk opgeroepen om er vanmiddag massaal te verzamelen. De voorbije dagen liepen het protest in Wallonië en vooral in Luik zwaar uit de hand. 110 jongeren zijn daar opgepakt. Dodental na de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht in Oekraïne is opgelopen tot 20, meldt president Zelensky. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie verschillende kinderen. Vooral in en rond de hoofdstad Kiev werden appartementsgebouwen en woonhuizen geraakt. Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft ons land een derde medaille te pakken. Bij de mannenbelofte reed Matisse van de Kerkhoven naar een knappe tweede plaats. Van Kerkhoven leek lange tijd op weg naar het goud, maar aan de streep deed een Spaanse concurrent 3 seconden beter. Eerder pakte Laura Fivet al zilver en Vic dus met brons. Minder goed nieuws van het WK judo in Baku. Matthias Kasse grijpt naast de medailles. Onze landgenoot verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en ging daarna in herkansingen onderuit tegen een Zuid-Koreaan. Kasse eindigt zo als 7e. Het was sowieso al een huzarenstukje dat hij op de mat stond nadat zijn WK-deelname lang onzeker was door een ribblessure. Vanmiddag meer en meer wolken en regen. Tegen de avond maxima nog 23 graden. En vanavond en vannacht trekt dus die actieve regenzone met pittige buien over ons land met kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar we krijgen ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar omlaag, 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Het Ingerich. En we hebben daar de klommel op je heen gesmeten. Nog een tijd van niks. Houden we de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen. En de kamer en de keuken op het tafel overallen. En soms, ja, niet dat ik niet gelukkig ben, maar dat ik bekrupt me dat gevoel en dan denk ik, ja, is dit nu eigenlijk alles?

Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen origineel.

0: beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
1: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Joules, Victoria, Bikkel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Steger Snacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
4: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Molle-Beersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurestraat 9 in Molle-Beersel. Telefoon 089 70 28 04.
2: Paardenliefhebbers. Gersland Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersland Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersaldsoutlet.nl.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik.

0: hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhalkorstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: In Brussel staat de politie massaal paraat bij het parlement van de Franstalige gemeenschap. De ordediensten bereiden zich voor om het gebouw en de omliggende straten volledig af te sluiten. Een van de organisatoren van de onderwijsprotesten heeft scholieren en leerkrachten namelijk opgeroepen om er vanmiddag massaal te verzamelen. De voorbije dagen liepen het protest in Wallonië en vooral in Luik zwaar uit de hand. 110 jongeren zijn daar opgepakt. Dodental na de zware Russische raket- en droneaanvallen van afgelopen nacht in Oekraïne is opgelopen tot 20, meldt president Zelensky. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie verschillende kinderen. Vooral in en rond de hoofdstad Kiev werden appartementsgebouwen en woonhuizen geraakt. Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft ons land een derde medaille te pakken. Bij de mannenbelofte reed Matisse van de Kerkhoven naar een knappe tweede plaats. Van Kerkhoven leek lange tijd op weg naar het goud, maar aan de streep deed een Spaans concurrent 3 seconden beter. Eerder pakte Laura Fivé al zilver en Vic dus met brons. Minder goed nieuws van het WK judo in Baku. Matthias Kasse grijpt naast de medailles. Onze landgenoot verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en ging daarna in herkansingen onderuit tegen een Zuid-Koreaan. Kasse eindigt zo als 7e. Het was sowieso al een huzarenstukje dat hij op de mat stond nadat zijn WK-deelname lang onzeker was door een ribblessure. Vanmiddag meer en meer wolken en regen. Tegen de avond maxima nog 23 graden. En vanavond en vannacht trekt dus die actieve regenzone met pittige buien over ons land met kans op onweer. Morgen klaart het af en toe op, maar we krijgen ook felle buien en gure wind. Temperatuur duikt naar omlaag, 14 graden. En ook vrijdag blijft het regenen.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.

0: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: De Nationale Actiedag van de Vakbonden komende vrijdag zal mogelijk ook voor hinder zorgen in de scholen, meldt de Socialistische Onderwijsvakbond, die zich meteen ook aansluit bij de stakingsdag van volgende week maandag. Het is al de 10e grote actiedag van het jaar tegen het federale regeringsbeleid, maar het protest blijft broodnodig, zegt de Socialistische Bond. Niet alleen in het onderwijs, maar ook bij het openbaar vervoer en de luchtvaart wordt vrijdag een moeilijke dag. Bij de lijn rijdt 40% van de bussen en trams niet. Al is er een alternatieve dienstregeling. Ook bij de Brusselse MIVB wordt hinder verwacht. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt, terwijl de luchthaven van Charleroi meldt dat alle vluchten daar gewoon wel plaatsvinden. Bij de FOD-economie zijn vanochtend 200 dossiers ingediend van phishing-slachtoffers. De gedupeerde, allemaal klanten van Bank Argenta, klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet wil teruggeven. Volgens de wet moet dat en de frustratie bij de slachtoffers is dan ook bijzonder groot. Argenta reageert dat elk dossier individueel bekeken moet worden en dat de wetgeving rond phishing helemaal niet duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een misaanval op een school. Een 19-jarige jongen drong het gebouw binnen en stak in 3 leerkrachten en 4 leerlingen met een mes. Gelukkig is niemand in levensgevaar. De politie kon de dader oppakken, zijn motief is onbekend. In de hoogste voetbalklasse heeft KV Kortrijk een nieuwe hoofdtrainer. De Oostenrijker Daniel Beichler moest de West-Vlaamse club uit het slop trekken. Hij volgt de ontslagen Freer Alexandersen op en komt over van het Oostenrijkse Salzburg. Aan Beichler de loodzware taak om Kortrijk weg te krijgen van de allerlaatste plaats in het klassement. In het wielrennen heeft de Zwitserse Marlen Reusser haar Europese titel in het tijdrijden verlengd. Op het TK in Slovenië was de wereldkampioene 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar Frankrijk. Onze landgenotes Sandrine Tass en Lotte Kluis reden verdienstelijke tijdritten en eindigden respectievelijk als 7e en 9e. Meer en meer wolken en ook regen vanavond en vannacht. Dan trekt er een actieve regenzone over het land met kans op onweer. Morgen afwisselt zon en buien. Het koelt fors af tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
2: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
4: Hallo, ik ben Paul Bolen en verkozen als Monza-favoriet. Met mijn nieuw nummer, Pak dicht een tiet. Veel luisterplezier.
2: Monza's favoriet.

Ja, jij zult wel luisteren, iets over de klok van 8 uur. Dat betekent dus de tijd voor zijn music play. Dat allemaal hier vanuit hartstikke ingooien. Met die welbekende stem, DJ. Ja, Bobo was er helaas vandaag niet. Wel, DJ Sandra. Ik wil ook Sandra bedanken voor zijn haar mooie muziek vandaag. En even wil ik ook Michael bedanken, of Michael bedanken. Voor het vrijmaken van de micro, het vrijmaken van de knopjes. En voor zijn mooie muziekprogramma. Dankjewel, Michael. Maak er nog een hele fijne avond van en een veilige thuiskomst. Dankjewel. Ja, je hebt wel luisteraars. Gewoon bezoekers worden helaas niet meer gedraaid. Enkel bezoekers voor verjaardagen. Of speciale aangelegenheden. Maar gewoon bezoekers helaas niet meer. Wil je toch een bezoekje laten draaien voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089-70-21-79. Vanuit buitenland 032-89-70-21-79. Wil je graag een koffietje komen drinken, een pintje komen drinken, een babbetje komen slaan? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza, gelegen op de Essenstraat. Eén besweten kinrooi. Dus iedereen van harte welkom. Ja, ja, let the music play. Laat de muziek spelen. Dat gaan we ook laten doen. We gaan er meteen de spits van afbijten met Bonnie M. Mark Baker. Goedenavond.

Wij dachten Kinrooi, met die welbekende stem DJ G. Buddy M, Ma Beke. Hij is een van de grootste dansers. He is the greatest dancer. We hebben over Sister Sledge. Dat is gewoon wat we gaan draaien hier. Dat allemaal hier vanuit Hartje Kinrooi. In de studio van Radio Monte.

toch wel even voorbij zijn. We gaan een echte herfstprik krijgen. Vanavond voorspellen weer felle regenbuien, eventueel onweer. Maar dan kan ik de pret niet drukken, we gaan gewoon verder met muziek. Sister Slash.

Sister Sledge. He's the greatest dancer. Ook van ons heen gegaan. Johannes. Trouwens zich ook zelf van het leven gebracht. Zelfmoord gepleegd. Van de Johannes. Jaren terug. Eerst zien, daarna geloven. Dat is de titel. Dat al meer vanuit Asje Kinrooi met DJG.

0: Ja, ja, wij de Jouarts eerst zien en daarna geloven. Ook zeer bekend van drink rode wijn.
1: Save me, take me.
0: Klauwen met save me, red me.
1: The people around me don't feel right.
0: Ja, dat was hier vanuit Aschkinder.

geloof het. Red me. Neem me mee naar de moonlight, naar het maanlicht. Save me. Muziek was mijn eerste liefde. John Miles. Music is my first love.

on my music was my first love. Muziek was mijn eerste liefde. En dat zal ook nooit overgaan. Liefde voor muziek. Zeg het mij.

Dylan, On You. Carmen, Pascal en Bieke. En dan komen de drie dames. Het FC de Kampioenen of de Championettes met elke keer opnieuw.

Ja, ja, de champignons vanuit de FC de kampioenen. Miserie. Ah ja, onze miserie. Ah ja, onze Fernand met zijn miserie.

0: Ja, zo te luisteren. Alweer een uurtje voorbij. We gaan stilgezet naartoe naar het klokje van 19 uur. We gaan heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna ben ik weer bij jullie terug. Tot zo.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte.

0: Jensen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteremaaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MNF Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neeroeteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leuvelbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Zondag Matinee Live, op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Optredens van diverse artiesten. Iedereen welkom bij Radio Monza, gelegen op de Esserstraat 1 bus 2 te Keunderhout. Presentatie Hans Larsson, inkom is gratis.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging, nu en in de toekomst, steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
2: Dit was reclame op Radio Monza.

0: Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Luik zijn de studentenprotesten tegen de onderwijsbesparingen weer opnieuw zwaar geëscaleerd vandaag. Relschoppers stichten brand in vuilnisbakken en aan een bushokje, waarna de politie het waterkanon inzette. In Luik zijn ondertussen al 110 amokmakers opgepakt. In Brussel, waar ook was opgeroepen tot protest, bleef de situatie voorlopig rustig. Ook in Frankrijk veel scholieren protesten. De politie zette in Parijs traangas en wapenstokken in. De balans in Frankrijk is enorm. Meer dan 6.600 mensen zijn opgepakt en honderden agenten en betogers raakten gewond. Er lopen inmiddels 18 officiële onderzoeken naar buitensporig politiegeweld. En dan is er de Nationale Stakingsdag nu vrijdag en die zal ook in de scholen hier voor hinder zorgen, meldt de Socialistische Onderwijsbond. Het is de 10e grote actiedag tegen het federale regeringsbeleid dit jaar, maar de acties blijven noodzakelijk, zegt de Socialistische Vakbond. Vrijdag wordt sowieso een zwarte dag voor het verkeer, want bij de lijn rijdt 40% van de bussen en trams niet. En ook bij de MIVB wordt hinder verwacht en op Brussels Airport zijn 140 vluchten geschrapt. En over een week start de nieuwe griepvaccinatiecampagne. De Hoge Gezondheidsraad adviseert 65-plussers expliciet om te kiezen voor het versterkte griepvaccin, omdat het een betere bescherming biedt. Ook zwangere vrouwen en chronisch zieken laten zich best prikken. Jongeren hebben het vaccin minder snel nodig. Sportnieuws, onze Rode Duivels behouden hun 8e plaats op de nieuwe FIFA-wereldranglijst. Wereldkampioen Spanje kampeert nog altijd op nummer 1 voor Argentinië en Frankrijk. Na de matige 6-12 in de Nations League staan de Duivels voorlopig derde in hun poule. Volgende maand volgen de twee beslissende groepsmatchen. Uit tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen met lokaal kans op een klap onweer bij minimaal rond 14 graden. Morgen wisselvallig met afwisselend zon en buien bij een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maximaal rond 15 graden. Ook vrijdag en tijdens het weekend houdt het herfstweer voorlopig aan.
1: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Raar, maar waar. Beter dan hier hoor je ze niet. Dit zijn de hits van Music Play vanuit het hartje Kinrooi met DJ Guy.

Patrick Conley, Sylvester, Do You Wanna Funk? Ja, het wou dus dat ik ben vandaag bij u tot de klok van 21 uur. Muziek, vrienden, wat wil je? Muziek leven. En als je kind gooit met DJ.

Maar ik kon niet zo vissen. Do you wanna funk? Ik ga je vergezellen tot de klok van 21 uur vandaag met muziek voor ieder wat wil. Frank Glan, Marla Bellamy, de laatste nieuwe. Dat alles wil je hier vanuit Asje Kin gooien.

Mooiste uit het zomerplaatje van Frankeland, de laatste nieuwe. Ballen mee, ballen mee. Ja, moet kunnen. Zullen we even een herfstprikje gaan krijgen? We hebben een mooi zomers zuiderplaatje gedraaid van Frankeland. Ballen mee, ballen mee.

Newton, Queen of the Heart. We gaan verder met de Nederlandse groep Normaal. Ze hebben ook een grote hit gehoord met de Oerder. Maar ook dat een grote hit van Normaal. Dames, laat die rokjes zwaaien of waaien.

0: was nog niet hokjes. Noem maar waaien. Zef. Ja, gewoon Zef. Dan heb je het over Iben van Heilen. Dat alles hier vanuit Hartstikke kennen gehoord. Met DJG. Music play, muziek voor ieder wat wil. Zef van Iben Heilen.
1: Nee, Zef. Het is nu genoeg geweest.

ze lachen ons uit. Kom, spuug je gebroken hart van je tong en schop naar iedereen die je voor de voeten loopt. En dreig niet met kanaal, jij bent 10 keer beter dan die meid waar heel de straat op rijdt. Kom, we kopen een gitaar, ik zing en jij doet raar. En dan gaan wij naar Parijs, F. En met een Français maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, F. Dan zijn wij op de goede weg, F. Kom, ga mee. Ga mee. Ga mee. Een kerel zoals gij, met ballen aan zijn lijf, die huilt toch niet op straat om een verloren wijf. Nee, die naait met de schoonste griet van stad, de scheuren in zijn hart, die vrijt de smart en zenuwen uit.

en met de handen onder de rokken, chef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, chef, je gaat niet dood omdat je hart breekt, omdat een valse blonde, een valse ronde je verlaten heeft. En nou op met je keel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, chef, je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom omhoog, die kont.

0: En met de handen onder de rok is af, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan nog triest, dan drinken wij ons zat.
1: Ja, die even van Eilen met de gewone Jeff.
0: Dan drinken wij dit oude lijf.

0: maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
1: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
0: Zoals wij.

Yeah, just as hell. I'm in love with the DJ. We gaan verder naar de Vlaamstalige. Hoe lang ik dans met jou? Dat allemaal even uit Asje Kinrooy.

klokje van 20 uur. Dat betekent wel heel even tussenuit. Na de broodnodige boodschap. En daarna kom ik weer voor een uurtje bij jullie terug. Met muziek voor ieder wat wil. Music Play. Dat allemaal hier vanuit Hartstikke Kinderhooi met DJ Tosso.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
0: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: In Luik hebben alle handelaars in het centrum een biologische

0: wordt gekregen met oproep om dringend hun winkels te sluiten. Ook het station is ontruimd en dicht. Aanleiding de rellen in de stad. De scholierenprotesten zijn er helemaal en volledig uit de hand gelopen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs, maar het is nu vooral werk van railschoppers. Ook bij de schoolprotesten in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd de traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6.600 mensen aangehouden bij de protesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. Over een goede week gaat de griepvaccinatie weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep. Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft onze landgenoot Ilan van Wilder net naast een medaille gegrepen. Hij werd vierde en kwam 5 seconden tekort voor een podiumplaats. De nieuwe Europees kampioen is de Sloveen Roglic. Die haalde het voor de Fransman Bruno Amaral en Maxime de Comble. De Rode Duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op 12. De Duivels staan zo voorlopig 3e in groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal kans op onweer. Aan de kust is code geel voor kracht. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook veel wind. Maxima 15 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Zet hem aan en laat hem staan. Dit zijn de hits van Music Play. Vanuit het hartje Kinderooi met DJ Guy.

qualified to satisfy home you. Hier ben ik dan weer bij je terug, iets voor de klok van 20 uur. Ik ben er bij je tot de klok van 21 uur vanavond. Pimp Them Black met de Rolling Stones. Ja, dat moet allemaal kunnen hier vanuit Archie Kinrooy.

gaan naar de Rolling Stones met de Pin in Black. Zonder boeren, geen vreten. Ja, ja. Dat noemen ze van de meuk, gewoon meuk. Zonder boeren, geen vreten. En dat is ook de waarheid, hè. Zonder boeren, geen vreten.

Ja, niet vergeten, zonder boeren geen vreten. Ja, dat is ook de waarheid. Hè. Zonder de boeren kan het niet lukken. Jong Yellow, Super Mario.

Ja, yeah, Super Mario. Young Yellow. De volgende plaatje zeer bestemd richting Hassel toe. Zeg, zet die volumeknop maar open. En luister maar.

John Flynn, Husband, Judy in the Sky. En volgende plaatje, die hebben staan rustig richting de zolder. Dan zeggen ze, dan noem ik dat maar open. Doe de dansstoentjes maar aan. En vrienden voor het leven.

Time of Yesterday. I Can't Stop Loving You, gebracht door Richard. Ja, moet je zeggen, mooi gebracht.

vanuit de studio van Radio Monza. Music Play, muziek voor ieder wereld. Met die welbekende stem, DJ G. Bedankt voor degenen die gebeld hebben, bedankt voor degenen die geluisterd hebben. Maar nog een hele fijne knusselavond van Sweet Dreams, zoete dromen, dikke knuffels. En hopelijk morgen allemaal gezond weer naast jullie bedje te mogen staan. Wil je nog graag muziek beluisteren? Dat kan nog hier via non-stop of wel morgen die andere dagen naar andere DJ's. Zaterdag ben ik er weer met mijn programma. Gewetens is grootste is aller tijden. En dat dan vanaf de klok van 15 uur tot de klok van 18 uur. En voor nu, oogjes dicht en snaveltjes toe. Wat mij betreft, so long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Slaap zacht. Goeienacht.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keer domme den titaillier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden.

vindt en het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind, nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt en de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld, dat waren al te schrikkelijke dingen. Zeg, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. Een grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar zijn kop, maar juist om ons te amuseren.

Het is de oorlog dat je hier weer vindt. In het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten. En nog duizend soldaten.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

Heute Nacht wirst du die Versuchung sein.

je bent een vegetariër als je geen vlees eet, maar wel vis. Alhoewel, maar ik eet geen vis, maar wel vlees. Dus technisch gezien ben ik ook een